In België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in

volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uitstoot.

mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Gelderland.

The Little Lies van Fleetwood Mac brengen ons bij het begin van deze donderdagochtend 2 juli. Goedemorgen allemaal. Het is 6 minuten over 6.

was ik er gisteren eventjes niet. Maar dan konden jullie gelijk alvast wennen aan collega Joost op de ochtend. Want tijdens mijn vakantie vanaf maandag neemt hij ook de honneurs waar. Waarvoor dank, Joost. Vandaag begint grijs met veel bewolking in de loop van de ochtend. En het begin van de middag trekt een gebied met buien en regen over ons heen. Daarbij neemt de noordwestenwind toe naar matig tot vrij krachtig. Voor de regen uit wordt het nog 20 tot 24 graden. Maar tijdens de buien koelt het af naar zo'n 17. Later wordt het vanuit het noordwesten weer droog en zal de zon zich opnieuw laten zien. De komende dagen verlopen vaak droog, met een afwisseling van zon en wolken. Temperatuur loopt ook weer op naar een aangename 25. Nou, ik was dus door de week gewoon eventjes de hort op. We waren in Antwerpen naar een concert. Het was een fijne avond. Maar ik vroeg me daardoor ook af, op het gebied van concert of live muziek, waar hou jij van? Welk concert is voor jou memorabel geweest? Misschien leuk om vanochtend met elkaar te delen. Dat kun je doorgeven naar frank@gld.nl of anders een appje naar de studio. Dus welk concert, welke live muziek is voor jou echt memorabel geweest? Waar hou je van? Nemen we nu eerst een greep aan het Gelders nieuws van vanochtend en dat wat de donderdagochtendkranten op de voorpagina hebben gezet. NRC schrijft dat boeren twijfelen tussen meebuigen en actie voeren na het eerste stikstofdebat met trekkers in Den Haag. Sommigen zien nog een opening om samen met provincie tot kleinere zones te komen. Anderen rekenen hun bedrijf al kapot en denken aan stoppen of zelfs emigreren. Trouw meldt dat Defensie de banden met de wetenschap wil aanhalen. Bij de TU Delft is deze week een gebouw geopend waar het leger voortaan nauw gaat samenwerken met wetenschappers en start-ups, zodat kennis sneller landt bij de mensen die het nodig hebben. Het Financieel Dagblad ziet dat de inflatie weer onder de 3% is gedoken, vooral dankzij dalende energieprijzen. Economen waarschuwen wel dat het gasaanbod krap blijft, wat de daling weer kan verstoren. Kortom, eventjes lucht voor de portemonnee, maar de vlag gaat nog niet uit. Het kabinet heeft een enorme meevaller voor de langdurige zorg. Minister Mirjam Sterk heeft bijna 6 miljard gevonden om eerder aangekondigde bezuinigingen op onder meer de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en langdurige GGZ terug te draaien. Zij blij? Wij blij. De Amerikaanse zanger en songwriter Victor Willis is overleden. Hij is de oorspronkelijke leadzanger van The Village People.

0: vooral bekend om...
1: It's fun to stay at the YMCA.
0: Juist. De YMCA. En Victor Willis, dat is de agent in de videoclip. De politieagent. Willis schreef ook mee aan Go West en In the Navy. In 1980 verliet hij de band en voerde hij een jarenlange juridische strijd om de auteursrechten. Bijna 30 jaar later keerde hij terug. Vorig jaar zong hij nog bij de inauguratie van president Trump. Hij vindt het op een of andere manier een heel leuk nummer. Victor Willis overleed na een kort ziekbed. Hij is 74 geworden. En op een strand in California is een foto gemaakt van een zeeolifant die knalroze is. Die foto gaat de hele wereld over, want zo'n kleur zie je bij een zeeolifant nooit. Biologen doken er meteen op, maar het bleek er gewoon roze algen te zijn waar het dier heerlijk doorheen had liggen rollenbollen. Normaal gesproken zie je roze olifantjes alleen als je iets te diep in het glaasje hebt gekeken. Maar deze was dus echt en daarom staat er nu op de voorpagina's over de hele wereld. Maar eigenlijk dus gewoon een foto op de voorpagina van een vieze zeeolifant. Die gewoon even een wasbeurt nodig had. In de algen liggen rollen. Maar het ziet er wel bijzonder uit. The Four Tops. En If I Were a Carpenter. Hoor je nu.

0: Als ik een timmerman was, zou je dan ook gewoon nog met mij willen trouwen? If I were a carpenter, the four tops, 13 minuten over 6. Nou, in de kranten vanochtend dus aandacht voor dat stikstofdebat van gisteren. De Tweede Kamer debatteerde tot laat over de plannen van minister Van Essen. Met onder andere felle kritiek van de BBB, de ChristenUnie en de SGP. Vandaag gaat de Kamer stemmen over de ingediende moties. En dat geeft dan een eerste beeld van hoeveel steun dit stikstofpakket krijgt. Even in vogelvlucht door dat debat van gisteren.
1: Minister Van Essen wil brede steun voor zijn stikstofplannen. En vandaag is de uitgelezen kans om te kijken of die er is.
2: Streeft de minister nog steeds naar een brede Kamermeerderheid van minstens 100 zetels?
3: Ja, voorzitter, die hoop die deel ik. En die deel ik omdat ik denk dat het belangrijk is dat voor zo'n ingrijpende verandering een brede Kamermeerderheid gewenst is.
1: En steun vanuit die Kamer is er zeker.
4: Ja, we staan achter dit voorstel. Ja, we hebben er vertrouwen in dat dit het gaat oplossen, dat Nederland weer in beweging komt.
5: Dat we met dit pakket daadwerkelijk een toekomst kunnen gaan bieden aan de landbouw.
6: Dat we weer uit die impasse gaan komen.
1: Maar het is een minderheidskabinet met maar 66 zetels. Dus kijken ze naar andere partijen.

0: Beginnen met links.
1: Laten we nou gewoon eens stoppen met dit debat. Laten we nou gewoon eens beginnen.
0: Met pro valt wel te praten, maar ze stellen wel een belangrijke voorwaarde.
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
0: Geen afzwakkingen, maar daar hint Ja 21 op rechts juist wel op. En voor brede steun zijn die zetels ook nodig.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
3: Wat is dan de minimale handreiking die het kabinet zou moeten doen om Jaar 21 te overtuigen?
2: Dat vind ik een beetje te voorbarig om daar antwoord op te geven.
0: Tegelijkertijd geeft de minister weinig ruimte voor aanpassingen.
4: Maar op het moment dat we dingen gaan afzwakken, zou het zomaar zo kunnen zijn dat we dat doel niet meer halen. En daar ben ik beducht voor.
0: Een meerderheid voor zijn plannen lijkt wel in zicht. Maar hoe breed die steun is, dat wordt komende maanden pas duidelijk.
5: Ja, vandaag dus het stemmen over de moties. En dan weten we een beetje hoe de verhoudingen liggen. Lynyrd Skynyrd, een Sweet Home Alabama met dat iconische intro. Ik heb zo meteen nog een intro voor je. Kijken of je op basis van alleen het intro zometeen de plaat weet. Maar eerst Sweet Home, Alabama.

0: Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dat is echt zo dat intro van Lynyrd Skynyrd, waar je gelijk denkt, oh ja, Sweet Home Alabama. Nou ja, en dat intro, dat kan soms zo heerlijk bepalend zijn dat je gelijk weet welke plaat het is. Ik hoop een beetje dat je datzelfde gevoel ook hebt bij dit intro.
1: Een goed begin.
0: We hebben hem wel eens gebruikt in een plaat Delict, deze plaat trouwens. Ik wil hem vanochtend weer draaien, maar dat kan ik alleen doen als het intro dus wordt geraden en ik de titel en de artiest in de mail krijg of in de app. De mail is frank@gld.nl. Appen doe je naar 0622221342. En dan dus de titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Ben benieuwd. frank@gld.nl of een appje.
2: Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijf.

0: Engels.nl.
1: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: 1 minuut voor 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Twello is het 14,2. In Geldermalsen 16,7. Het weer in Gelderland begint vandaag met veel bewolking en buiige regen, waarbij de noordwestenwind matig tot vrij krachtig is. In de loop van de middag wordt het droger en dan breekt de zon weer door, met temperaturen die op gaan lopen tot 20 tot 24 graden. Voor de buien uit en afkoelen naar 17 tijdens de buien. Het landelijk vuurwerkverbod zorgt voor grote zorgen bij Gelderse vuurwerkbedrijven. Ondernemers vrezen banenverlies en het einde van familiebedrijven, terwijl ze betwijfelen of de overlast door illegaal vuurwerk er echt wel minder door gaat worden. En een woning aan de Chopinlaan in Zevenaar is voorlopig onbewoonbaar na een kleine explosie en een brand. Een moeder en haar zoontje ademden rook in, maar hoefden na controle door ambulancepersoneel niet naar het ziekenhuis. De oorzaak wordt uiteraard nog onderzocht. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, ja, één melding. Dat is de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer file vanochtend. Dat kost je 20 minuten extra.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers. Ik krijg al wat leuke concerten binnen. Ik had er vanochtend naar gevraagd. Hè, want ik was er dus gisteren niet omdat ik naar een concert was. Ik vroeg me af, oh, waar hou jij van? Wat is er voor jou een memorabel concert? Nou, Fridi is dinsdag ook naar een concert geweest. Die is naar Helene Fischer geweest in het Gelre Dome. Wat een spektakel, zegt Fridi. Voor mij het laatste concert wat ik nog echt goed weet ook is, zijn de Mavericks in Tivoli, Utrecht. Dat was echt een feestje. Helemaal nu Raoul Malo is overleden, denk ik daar nog wel aan terug. Evert moest denken gelijk aan een concert van Phil Collins in Nijmegen, een paar jaar geleden. En natuurlijk de concerten van Normaal vroeger. Ik kreeg ook gelijk oude foto's van toen, van de Cross en zo. Leuk. Hans die zegt, het meest bijzondere concert was Level 42. Dat gaven ze spontaan op de boot naar Newcastle, jaren geleden. Dat was te gek. En Annemiek is nog naar Michael Jackson geweest in Geilenkirchen, lang geleden. Toen woonden ze. Want we wonnen toen van Duitsland. En het was ook nog dat concert. En de Dire Straits in Rotterdam, weet Annemiek ook nog. Ja, nou kom maar door. Concertherinneringen en live muziek waar je nog met plezier aan terugdringt. Frank@gld.nl of een appje. Ja, de afgelopen tijd met die warme dagen zochten wij natuurlijk volop verkoeling tijdens de hitte. Maar voor de dieren in een volle stal is dat natuurlijk een stuk lastiger. Waar ga je dan heen? Bij hoge temperaturen loopt vooral voor het pluimvee in onze provincie risico op hittestress. Dat heeft dan weer alle gevolgen van dien voor de gezondheid en de productie. En daarom zetten boeren steeds vaker koeltechnieken in om hun dieren door de warme dagen heen te helpen.
1: Dat hadden we eigenlijk nog nooit gehad. Dat we dus bijna 40 graden aan tikken.
2: Dit zijn de kippenstallen van Dirk Verbeek uit Vaassen. Wanneer de zon vol op de daken staat, kan het binnen nog veel warmer worden dan buiten. Daarom heeft hij een vernevelingsinstallatie.
1: Bij 24 graden begint hij te lopen. En dan gaat hij iedere graad dat hij omhoog gaat, gaat hij sneller lopen. En met 30 graden gaat hij eigenlijk aan één stuk doorlopen. En dat blaast de lucht naar de kippen toe. Kijk, nu begint hij.
2: Dat allemaal om de nadelige en soms gevaarlijke hittestress bij kippen te voorkomen.
3: Kippen kunnen niet zweten, dus eerst gaan ze wat wij panting noemen. Dan gaan ze hijgen met de bek open. Ze doen de vleugels een beetje van het lichaam. Hun activiteit neemt af. Ze gaan minder eten, ze gaan wat meer drinken. Dus ze laten wel gedrag zien waardoor ze proberen aan te passen aan de temperatuur.
2: In het ergste geval kunnen kippen hieraan overlijden. Maar ook de productie wordt minder. Maar wat nu als we nog vaker met extreme warmte te maken krijgen?
1: Ja, we passen onze stallen steeds meer aan. Als stel, het zou nog warmer worden, gaan we er nog meer ventilatie in maken. En misschien nog weer meer koeling. Dan komen er weer andere systemen, zodat we onze stallen wel koel kunnen houden.
4: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland, met Frank van Dijk.

0: Daft Punk en Get Lucky. In de volgende dus hoe daar achter de schuurdeur hard wordt gewerkt om ook de dieren bij ons in de provincie koel te houden. Met eigenlijk dezelfde vindingrijkheid waarmee we zelf op zoek gaan naar een schaduwplekje in die warme dagen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik liet de eerste paar seconden horen van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Dat is zo'n 20 minuten geleden geweest. Voldoende tijd om na te denken van, oh ja, welke plaat is dit ook alweer? Is dat niet die ene hele mooie? Ja, zeker Leon, Bert, Deborah, Ernst en ga zo maar door. Dank voor de appjes en de mailtjes. Het zijn inderdaad de boys en Give Up Your Guns. Vanochtend, in een goed begin, is het halve werk.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met The Boys. Give up your guns.
1: Het liedje is Give up your guns, The Boys. Ik wens je fijne uitzending. Edwin, fijne dag allemaal.
2: Het zijn The Boys met Give up your guns uit 1971.
3: Goedemorgen, het intro van vanochtend is The Boys en Give up your guns.
4: Hey, dit is onmiskenbaar The Boys met Give up your guns. Hey, fijne dag allemaal. Groetjes!

0: Ruben Hillen en 20 Seconds and the Four Boys and Give Up Your Guns in een goed begin is het halve werk.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, buiten is het op dit moment nog lekker fris in Gelderland. Het zonnetje schijnt alweer. Ik krijg foto's van de zonsopkomst van diverse plekken in Gelderland. En ik heb Floris Lefebvre aan de lijn van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, juli is begonnen en we hebben mooie dagen, hè?
2: Ja, we hebben schitterende dagen. De wind komt uit het westen vandaag, is matig tot soms vrij krachtig. En die voert best wel mooie lucht naar Gelderland toe. Vandaag hebben we temperaturen richting de 20 tot 23 graden. De zon schijnt momenteel flink. Maar er ligt ook een band met bewolking voor ons klaar, momenteel boven het westen van het land. En met die zuidwestelijke wind wordt die bewolking naar Gelderland toegeblazen. En dat betekent dat we om een uurtje of 12 bewolkt weer krijgen met af en toe wat lichte regen.
0: Oké, en de collega's hier bij de omroep die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de borrel, de jaarlijkse borrel die we dan buiten op de parkeerplaats hebben, die maken zich daar een beetje zorgen over die neerslag.
2: Hoe laat is de borrel?
0: Ja, eind van de middag, begin van de avond.
2: Nou ja, dan heb ik misschien wel goed nieuws, want aan het eind van de middag, om een uurtje of 17 uur, 18 uur, ja, dan trekt de band met bewolking en regen weer naar Duitsland weg. En dan volgt er weer een periode met veel zonneschijn.
0: Okay.
2: Dus de avond zal waarschijnlijk heel aardig verlopen in de provincie.
0: Nou, dat is mooi, dat is mooi. En wat kun je over morgen zeggen?
2: Ja, morgen opnieuw een hele aardige dag. Dan is er van regen geen sprake. We beginnen de vrijdag, is het alweer morgen, met heel veel ruimte voor de zon. Komen weer wat stapelwolken tot ontwikkeling. En op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. En temperaturen zijn vrij aangenaam met 23 of 24 graden. Dus deze dagen is het echt prima Hollands zomerweer buiten.
0: Eigenlijk alleen vandaag, vanmiddag, dat er dus wat regen valt.
2: Inderdaad, ja, vandaag een beetje een klein snipperdagje dus. Maar ook het weekend ziet er prima uit in de provincie. 25 of 26 graden op zaterdag en zondag. Veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken. En misschien dat er zondag wat meer bewolking aanwezig is en dat er in het noorden van de provincie een beetje regen valt. Maar dat mag heel weinig naam hebben.
0: Ja, wel lekker wandelweer. En dan heb ik het nog niet over de Nijmeegse Vierdaagse. En dat duurt nog even. Dat is de derde week van juli. Maar vandaag begint de Barchemse Vierdaagse voor de 19e keer. En die hebben natuurlijk wel lekker weer om te wandelen vandaag. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En mag ik jou over een uur weer spreken?
2: Gaan we doen, Frank. Tot straks.
0: Tot straks. Afgesproken. Dus een nieuw dossier in Pla Delict en de Barchemse Wandelvierdaagse. Zometeen na 7 uur. Maar eerst OMD.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
4: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
1: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 6 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Waardenburg 23 minuten. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A28 Zwolle-Utrecht. Tussen Strand, Nulde en Leusden staat 11 kilometer, 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 6 minuten. De N233 Kesteren-Venendaal tussen de A15 en Rhenen 6 minuten. De N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Zuilichem en de A2. 5 kilometer file, 14 minuten vertraging.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Love Affair en Everlasting Love op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 7:07. Donderdagochtend 2 juli alweer. 2 juli. Oftewel, we zijn over de helft alweer van 2026.

begint grijs met veel bewolking. In de loop van de ochtend en het begin van de middag trekt een gebied met buige regen over ons heen. Daarbij neemt een noordwestenwind toe. Voor de regen uit wordt het nog 20 tot 24. Tijdens de buien koelt het af naar zo'n 17 graden. Later vandaag wordt het dan weer droog en laat de zon zich opnieuw zien. De komende dagen blijft het vaak droog met een afwisseling van zon en wolken. En de temperatuur loopt er weer op naar een aangenamer 23 tot 25 graden. Ik was er door de week eventjes de hort op. We waren in Antwerpen naar een concert. Dat was een hele fijne avond. En ik vroeg me daardoor af vanochtend op het gebied van concerten of live muziek. Waar hou jij van? Welk concert is voor jou memorabel geweest? Leuk om even met elkaar te delen vanochtend. Ik zal even een paar berichtjes voorlezen die binnen zijn gekomen. Jan die zegt, ik zie al vanaf mijn 16e optredens, inmiddels al ruim 44 jaar concerten. Highlights voor mij zijn de Eagles in de Kuip 1996. Met Felder en Walsh. John Fogerty in 2000. Eerste solo tour als voorprogramma van Tina Turner. Te Pauw in november van 1987. Ook het voorprogramma toen. Was vele malen beter dan de hoofdact. Brian Adams, daarvoor kwam die eigenlijk. Maar Te Pauw was te gek. Chaco die zegt, goedemorgen Frank. Ik ben jaren geleden een keer naar een concert geweest van Fats Domino in de Veluwehal van Barneveld. Samen met mijn vader. Het was echt prachtig. Mijn vader is nu al lang niet meer onder ons, maar ik kijk daar nog altijd met vreugde op terug. Patricia zegt, mijn meest memorabele concert was in 23 in Frankfurt. Andreas Gabalier.

0: 15.000 mensen in de festhallen. Niemand die voordrong of wat dan ook. Ik stond vooraan. Zelfs na het drinken halen stond ik gewoon weer vooraan. De mensen achter mij lieten mij gewoon weer op mijn plekje staan. Zoveel bezoekers die allemaal tegelijkertijd hetzelfde dansje doen op een liedje. Heel veel mooie liedjes die jullie trouwens nooit draaien, zegt ze erbij. Nee, we draaien nooit Andreas Caballé. Fans die mij zonder problemen hebben toegevoegd aan een appgroep en mij 's ochtends bij de locatie al opvingen, mij opnamen in de familie. Kortom, een dag, 5 dagen eigenlijk, om nooit te vergeten. En ik heb het een jaar later, in 2024, opnieuw beleefd in Gronau. Abel zegt, ja Frank, mijn muzikale muziekherinneringen, ik kan dat echt niet even in een appje beschrijven. Ik ga het wel proberen. Een bijzonder en uniek optreden springt eruit. Dat was Olita Adams op de ferry van Hoek van Holland naar Harwich, om een samenwerking tussen de Free Record Shop, waar ik toen werkte, en een veermaatschappij, een soort van feestelijk in te luiden. Alle shopmanagers werden uitgenodigd voor een overtocht, plus het optreden dus van Olita Adams. Dat was toch wel uniek. Ja, leuk. Dank jullie wel voor het delen. Dit waren gewoon een paar voorbeelden, maar heb je nog een concertherinnering of live muziek, zet het even op de mail. frank@gld.nl of een appje. Wat ik eigenlijk had moeten doen, en wat ik nu alsnog ga doen, is een greep aan het Gelders nieuws geven van vanochtend en dat wat op de voorpagina staat van de kranten. De Tweede Kamer debatteerde gisteravond tot later over de stikstofplannen van minister Van Essen. Met felle kritiek van onder meer de BBB, de ChristenUnie en de SGP. Vandaag stemt de Kamer over die ingediende moties. Dat geeft een eerste beeld van hoeveel steun het pakket krijgt. NRC schrijft erover: boeren in het hele land twijfelen tussen meebuigen en actie voeren. Na zo'n eerste protest met trekkers in Den Haag. Sommigen zien een opening om samen met de provincies tot kleinere zones te komen. Anderen rekenen met hun bedrijven al kapot en denken nu aan stoppen. Een bizar liefdesverhaal in New York. Daar klom een stel illegaal helemaal naar de naald van het Empire State Building. Dat is dus 440 meter hoog. Daar hebben ze eerst een spandoek ontvouwd met een vredesboodschap. En toen ging hij op één knie. Het huwelijksaanzoek werd beantwoord met een volmondig ja. Dat is natuurlijk wel romantisch, maar ook strafbaar. Dus na afloop zijn ze die twee meteen door de politie gearresteerd. De ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen die krijgen nieuwe bedden. Dat zijn er in totaal 350. Het neerzetten daarvan is nog een hele klus. De oude bedden zijn 20 jaar oud en aan vervanging toe. De nieuwe hebben meer comfort en ondersteunen het zorgpersoneel ook beter.
1: Op de nieuwe bedden hebben we gewoon veel meer functies. Veel meer mogelijkheden om lekker te kunnen gaan zitten. Je voeten omhoog te doen, de steunen meer omhoog. Het hele bed te kantelen.
0: Ja, en de patiënt is er ook blij mee.
2: Dat ligt goed, zeker. En de matras is ook veel lekkerder dan het oude natuurlijk. En de bediening, die is ook heel makkelijk.
0: Nou, kijk eens aan. Iedereen blij. Ik ben wel gelijk benieuwd wat er dan met die oude bedden gaat gebeuren. Ik heb wel eens met mijn vader heel lang geleden oude ziekenhuisbedden naar Polen gebracht. In een busje. Bedden die hier zeg maar niet meer voldoen, daar worden ze daar nog heel erg, tenminste toen werden ze toen heel erg blij mee. Uitgenodigd door de lokale burgemeester nog in dat dorp, weet ik nog. Moet je natuurlijk voortdurend van die kleine glaasjes drinken en proosten. Het was al een avontuur. In een busje met bedden naar Polen. Maar dat geheel terzijde. Whitney Houston, hoor je nu. En How Will I Know. En zometeen, de Barchemse Vierdaagse begint vandaag.

0: Whitney Houston en How Will I Know op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is een prestatie van formaat natuurlijk, hè? Om 4 dagen achter elkaar 30 kilometer, 40 kilometer of zelfs 50 kilometer te lopen. En toch komen wandelaars er elk jaar weer voor terug. In Bargum begint vandaag de 19e editie van de Bargumse Vierdaagse. Dat is een kleinschalige tocht waar juist de rust en de ruimte de wandelaars trekken. Langs routes die namen hebben als de Baakse Beek, de Veengroot en de Berkel. Maar wie alle 4 dagen wil volmaken, moet wel flink doorstappen.
1: Nou ja, wij waarderen de prestatie die mensen leveren om echt die 4 dagen vol te houden. En je ziet ook dat de wandelaars daar ook specifiek bij ons op afkomen. Dat vinden ze echt, nou ja, weet je, daar gaan ze voor. En daar gaan wij dus ook voor. En het is gewoon mooi om te zien hoe mensen dat iedere keer volhouden. En het geeft een soort samengevoel als je die 4 dagen zo met elkaar doet. Zowel de vrijwilligers als de wandelaars, die gaan er vol voor. En vinden het geweldig om dat zo met elkaar die prestatie te leveren. Wij hebben gewoon een hele kleine, gezellige 4-daagse. Mensen komen ook echt voor ons omdat we zo'n kleine organisatie zijn. En mensen hebben de ruimte, kunnen rustig om zich heen kijken. En we hebben natuurlijk een prachtige omgeving hier. Daar kun je gewoon niks op afdingen. Dat is genieten elke dag. We hebben er zoveel zin in. We hebben de routes vernoemd naar de watertjes die bij ons in dat gebied stromen waar we langs lopen. Ik kan me voorstellen dat wandelaars er zin in hebben, maar ik denk dat wij er nog veel meer zin in hebben.
0: Mooi, hè? De Bargumse Vierdaagse begint vandaag. Iedereen heel veel succes. En hier zo meteen op Radio Gelderland. Laat de licht. Lady Love.

0: Lady Love, Lou Rolls was dat. Plaat delict. Nou, we hebben een mooi dossier gevonden weer vanochtend.
1: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga een procesverbaal voorlezen van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen en daarmee maak je kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk de Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet van dit plaatdelict. We behandelen vandaag een regionale mishandelingszaak. Dit dossier begint zoals zo vaak met gewoon een gezellige stapavond. Op het Sallandse platteland. Volgens de diverse getuigen die de platenpolitie heeft gesproken, had de verdachte na de nodige biertjes in de kroeg zijn ogen laten vallen op een vrouw. Die vrouw die heeft zichzelf voorgesteld met een naam die een Oost-Europese afkomst doet vermoeden. De twee zijn gezien terwijl ze samen het café verlieten. Eenmaal buiten in het licht van de maan sloeg de twijfel toe. De man zou eindelijk goed hebben kunnen zien wat voor vis hij aan de haak had. En besloot dat hij toch maar liever vrijgezel bleef. Maar hij drukte zich daarbij misschien wat niet al te tactisch uit. Enkele uren later leek de zaak vergeten totdat de deur van de kroeg opnieuw openging. Ditmaal verscheen de dame niet alleen, maar samen met haar vader, haar broer en haar neef. En je begrijpt het al, die kwamen niet voor een afzakkertje, die kwamen verhaal halen. En wat dan volgt is een korte, vakkundige en stevige afrekening waarbij de eerder zo stoere versierder een flink pak slagen opliep. Het doet hem overigens niet van gedachten veranderen. Hij wil nog steeds liever vrijgezel blijven. Dus onderzoek naar openlijke geweldpleging na een mislukte versierpoging waarbij meerdere familieleden betrokken zouden zijn. We zoeken een Nederlandse boerenrockband uit onze buurprovincie Overijssel. De frontman met dezelfde achternaam als de band was begin 30 ten tijde van de release. Dat is nu bijna 10 jaar geleden. De band staat bekend om een humoristische verhaal in het Sallands dialect, stevige gitaarrock en nummers die het leven op het platteland centraal stellen. De zaak begint dus na een paar biertjes in de kroeg, maar liefde bij kunst ligt boven wat biertjes blijkt iets anders dan liefde in het niets verhullende maanlicht. Dus een vrolijk feestnummer over een wilde stapavond in het dialect. Enig idee?

Dan heb ik van jou graag de titel en de artiest in de mail. En dat mag naar frank@gld.nl. Wat ook mag, is dat je het even appt naar me. Met de app van Omroep Gelderland, de titel en artiest dus. Over welke plaat had ik het?

0: ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
0: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Eibergen is het 13,9, in Culemborg 16,6. De dag begint vandaag met veel bewolking, buiige regen. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. In de loop van de dag wordt het droger en dan breekt de zon door. De temperaturen lopen op naar 24 graden voor de buien en het koelt weer af naar 17 graden tijdens de regen. Bij een aanrijding in Stroe is een zwangere vrouw gewond geraakt. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat twee auto's op een kruising met elkaar in botsing waren gekomen. En de Gelre ziekenhuis in Apeldoorn vervangt deze week 350 ziekenhuisbedden in een logistieke operatie van ruim €1 miljoen. De nieuwe, lichtere bedden moeten het comfort voor patiënten vergroten en het werk voor verpleegkundigen makkelijker maken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik zal nog even een keertje verversen. Oeh, dat is een lange lijst. Het is drukker dan gebruikelijk. 14 meldingen. Totaal lengte van 96 kilometer. Ik beperk me even tot een kwartier of langer. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, 24 minuten. De A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Leerdam, een kwartier. Klein half uurtje op de A28 door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht tussen Strandnulde en Leusden. Je kunt het beste verkeer richting Utrecht volgen via Hilversum, de A1 en de A27. En 20 minuten op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gameren en de A2.
4: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: zitten goede antwoorden bij hoor, in de mail en de app. Dus plaat delict zometeen, gaat helemaal goed komen. Maar eerst even een mooi verhaal uit Neden. Daar hebben leerlingen van het Assink Lyceum in Neden de afgelopen jaren iets bijzonders gebouwd. Namelijk een heel huis met hun eigen handen. Dat hebben ze gedaan tijdens de lessen bouwkunde. Een houten tiny house, bedoeld voor hun eigen docent, voor Erwin.
1: Ik woon in een huurhuis. Dat huis moest ik uit omdat het gesloopt werd en er zouden nieuwe woningen komen. Dan ben ik op zoek gegaan naar wat wil ik dan. Nou, eigenlijk

0: liefst een grote tuin en er hoeft niet zo'n groot huis op. En op dat moment waren ze bij de school waar ik werkte bezig met een project om duurzaam te bouwen. Daar wilden ze een woning bouwen. En het liefst voor iemand die daar ook echt wat mee zou gaan doen. En nou, hebben we de handen ineen geslagen om het project zoals het hier staat te starten.
1: Ja, het huisje is dus nu klaar. Alleen de plek nog niet. Erwin is nog altijd op zoek naar een stukje grond in de gemeente Lochem, waar hij zijn tiny house, die hij met zijn leerling heeft gemaakt, kan neerzetten. Maar één ding is zeker, dankzij zijn eigen leerlingen heeft hij straks dus wel een dak boven zijn hoofd. Fantastisch. Hè? Als je zo goed bent dat je met je handen dit soort dingen kunt maken, dat je dan en voor school een opdracht hebt gedaan, dus ook gewoon een cijfer, je leerdingen, je technieken, en je helpt je docent, die heeft er een huis. En als docent heb je een toffe les, enthousiaste leerlingen, en uiteindelijk een eigen huis.

0: PDA, We Just Don't Care. John Legend was dat. Laat de licht. Goedemorgen. Iedereen dank voor het meedenken vanochtend namens de platenpolitie. We hebben de data te pakken. We hadden te maken met een nummer vol plattelandshumor. De hoofdpersoon denkt na een avondje stappen de liefde van zijn leven te hebben gevonden. Maar buiten ontdekt hij echter dat de romantiek toch iets minder groot is dan na een paar glazen bier. Hij kapt zijn versierpoging af, kiest ervoor om vrijgezel te blijven. Daar neemt de dame in kwestie geen genoegen mee. Samen met haar vader, haar broer en neef keert ze terug om verhaal te halen. En dan krijgt de hoofdpersoon letterlijk de rekening gepresenteerd. Het nummer is destijds gelanceerd met een zeer geslaagde promotiestunt. Want in een Facebook-post beweert de zanger, volgens mij woont hij in Ruurlo, dat hij in een vechtpartij in Utrecht terecht is gekomen. Na afloop van ons optreden, gisteren nog even in Utrecht geweest, plaatst hij: leuk volk daar, sinds wanneer hoort vechten bij een avondje zuipen? Potdomme. Met een foto van zijn gezicht helemaal in puin. RTV Oost heeft toen daarop contact gezocht, nog met het management. Dat incident werd nog bevestigd in een persbericht. Ja, toen kwam de clip uit van dit nummer en wist men wel beter. Oeh, daar gaat het over. Geslaagde PR. Nou, onder andere geraden door Gerben en door Ronnie en door Toke, maar ook door Carol. Carol, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij hoorde mijn omschrijving van dit voorval in een Achterhoekse kroeg. Misschien Sallandse kroeg. Waar zal het zijn geweest? En jij dacht gelijk, dat is
1: Bukkers met Svetlana.
0: Ja, Svetlana van Bukkers inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Ken je het nummer?
1: Ja, ik ken het nummer zeker. Maar de tekst heb ik eigenlijk me nooit zo in verdiept.
0: No?
1: Nee. Maar ik ken het wel. En dat komt door Gerben, die het dus ook goed had.
0: Ja.
1: Ja, we zijn onafhankelijk van elkaar, hebben we dat ingevuld. Vond het heel grappig dit.
0: Oh, wat leuk.
1: Want hij is wel fan en ik ga altijd met hem mee. Maar ik kan het gewoon ook niet verstaan. Ja, sorry, ik kom er niet vandaan.
0: Nee.
1: Maar ik moest wel heel erg lachen. Toen jij het had over Sallandse band, uit Salland.
0: Ja.
1: En je had het over een, wat zei je nou, een Poolse naam, geloof ik.
0: Toen dacht
1: een
0: beetje gelijk, Oost-Europees. Ja.
1: Ja, Oost-Europees. Nou, toen dacht ik gelijk aan dit liedje, maar ik moest het echt wel even opzoeken.
0: Ja, nou, dat heb je goed gedaan. En het levert je een Radio Gelderland zaklampje op, maar vooral ook het bewijsstuk zelf ga ik speciaal voor jou draaien.
1: Nou, dankjewel.
0: En dank voor het meespelen. Een hele mooie donderdag vandaag.
1: Ja, van hetzelfde. Dankjewel.
0: En luister maar eens goed aan de tekst nu dan.
1: Ja, als ik het kan verstaan.
0: Jawel, had ik wel.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Anna, bel me niet. Ik kan niet hoor, in het Zalands.
1: Oh ja.
0: Svetlana van de Burgers.
1: Juist hem.
0: Dacht ik zo.
1: Heel goed, dank jullie wel voor het meespelen allemaal vanochtend met Platenlicht. Bukkers en Svetlana, dat was hem dus. En die gaan we toevoegen aan onze Spotify-afspeellijst van opgeloste platendelict tot nu toe. Heb je nou zelf een suggestie voor ons, dan kun je daar dus even luisteren en bekijken. Van, goh, zit mijn tip er al tussen? Is die al een keertje gebruikt? En zo niet, nou, dan geef hem vooral door. frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
2: Zaak gesloten.
1: Die zaak is gesloten. Dan openen we een nieuw dossier, het dossier Weerbericht met Floris Lefebvre. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Frank.
1: Ja, wat gaat het Weerbericht ons vandaag brengen? Nattigheid, hè?
3: Ja, een beetje nattigheid. Op dit moment is het op de meeste plaatsen gewoon droog en vrij zonnig. Maar in het westen van het land ligt er al een band met bewolking voor ons klaar. En die band met bewolking en een beetje lichte regen, die trekt de komende uren heel geleidelijk via het westen, uiteindelijk ook over onze provincie heen. Er gaat niet heel veel regen vallen, maar toch eventjes de regenradar in de gaten houden vanmiddag.
1: Ja.
3: Maar later in de middag en tijdens de avonduren trekt de band met bewolking en regen weer naar Duitsland weg. En dan volgt er een zonnige avond toch nog. En daarin kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 22 graden. En in de lichte regen is het vanmiddag een graadje of 18.
1: Nou, gelukkig niet zo onstuimig als een jaar geleden. Ik werd er door luisteraars op gewezen dat het vandaag precies een jaar geleden is dat het in Winterswijk toen zo ongelooflijk misging met noodweer. Dat bomen omwaaiden als luciferhoutjes.
3: Ja, inderdaad. Die valwind.
1: Die valwind, ja. Dat was een jaar geleden in Winterswijk.
3: Dat kan alweer een jaar geleden zijn. Ja, de tijd gaat zo snel.
1: Ja.
3: Nou, zo onstuimig wordt het vandaag allesbehalve. Wel een matig windje vandaag uit het westen. Oh, ja. Kracht 4 of windkracht 5 in de open gebieden. Waardoor het een beetje winderig is vandaag. Maar voor de rest gewoon een prima weerdag. Af en toe de regenradar in de gaten houden. En dat is het eigenlijk wel voor deze dag. Morgen veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken, zonnige periode tussendoor en 22 of 23 graden. En morgen is het op de meeste plaatsen gewoon droog.
1: Okay. Floris, dankjewel. En laten we over een uurtje weer even afspreken.
3: Gaan we doen, Frank. Tot straks.
1: Tot straks. Wat ook nog altijd binnenkomt vanochtend is respons op de vraag die ik poneerde vanochtend over wat is nou jouw concert, memorabel concert geweest waar je aan terugdenkt, of live muziek waar je echt van houdt. Naar aanleiding van het concert wat ik deze week even door de week heb bezocht, waardoor ik er gisteren ook niet was. Marijke zegt, in de 70 jaren mijn eerste optreden, Ramses Shaffy en Lisbeth List, vergeet ik nooit meer. En Willy die laat weten, het concert waar ik geweest ben, jaar of 15 terug, Heineken Music Hall, Joe Cocker. Oh, geweldig zeg. En Henk die zegt, hoogtepunt toch wel, normaal 50 jaar. Dat was de Hemelvaartsdag van vorig jaar. Hemelvaartsdag. Dat was ook wel echt wel een memorabel concert voor Henk. Helemaal in de stijl van Bukkers die we net draaiden. Ja, Anita Meijer heb ik nog nooit live gezien, maar vind ik wel geweldig. When

0: auto ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
12: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
12: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in

0: instant verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
4: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: jaar opnieuw uitstekende examenresultaten behaald. Na de herkansingen zijn in totaal 247 van de 257 examenkandidaten geslaagd. Met name de slagingspercentages van HAVO en VWO van het Staring College zijn opvallend positief. Beide niveaus komen uit op 96%, MAVO op 94% en MAVO plus op 95%. Al 3 jaar op rij zijn 100% van de leerlingen van VMBO-basis en VMBO-kader geslaagd. Het landelijk gemiddelde slagingspercentage was 90,2% in 2025. Volgens de school zijn de hoge slagingscijfers geen toeval. Het Staring College ziet hierin een bevestiging van de manier van werken, waarin hoge onderwijskwaliteit wordt gecombineerd met aandacht voor elke leerling. Leerlingen krijgen begeleiding in een veilige leeromgeving met duidelijke verwachtingen en ondersteuning waar nodig. Op dinsdag 14 juli is de feestelijke diploma-uitreiking in Lochem en op 15 juli in Borculo. Vanaf maandag 29 juni heeft de gemeente Aalten een nieuwe kinderraad en kinderburgemeester. Tijdens een spannende middag in de raadzaal koos de jury voor Jack Brugink als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Aalten. De kinderraad wordt gevormd door alle kandidaten. Het komende schooljaar vertegenwoordigen zij alle kinderen in de gemeente Aalten. Kinderburgemeester Jack Brugink zit in groep 8 van basisschool OBS De Slinger. Met zijn slogan Meer groen, meer pret, dat is waar ik op let, vertelde Jack Brugink welke ideeën hij heeft voor het kinderburgemeesterschap. Alle kandidaten presenteren hun moodboard en vertelden welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Daarbij kwamen thema's als verkeersveiligheid en speelplezier naar voren. Ook lichten zij hun slogan toe. De kinderambtsketen hangt het komende jaar om de nek van Jack Brugink. Hiermee neemt het college van burgemeester en wethouders afscheid van kinderburgemeester Emma Rauhorst en de kinderraadsleden uit het schooljaar 2025-2026. Tot zover het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De dag die is nog aardig begonnen met flink wat zon, maar in de loop van de ochtend zien we vanuit het westen toch wat meer bewolking. En tegen de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe wat lichte regenen of motregenen. De zuidwestenwind neemt ook tevens toe en wordt matig. Vanmiddag valt er in Gelderland op meerdere plaatsen wat lichte regen. Eind van de middag wordt het droger. Er is dan hooguit 1 tot 2 mm gevallen. De wind die draait na de storing ook naar het noordwesten en is over het algemeen matig en dan wordt het 22 tot 23 graden. Vanavond schijnt eerst nog de zon, is het ook aangenaam en rustig en komende nacht is het vrij helder en dan koelt het bij weinig wind af naar 12 graden. De vrijdag wordt een dag met flink wat zon en soms wat bewolking. Het blijft droog, er staat een matige noordwestenwind en dan wordt het rond de 23 tot 24 graden. In het weekend blijft het zomers met zon, maar soms ook wel wat wolken. Zaterdag blijft het droog, maar zondag zal er later de dag wat regen vallen. Het wordt 24 tot 26 graden. De wind is west tot noordwest en over het algemeen matig. Na het weekend is het weerbeeld op maandag nog niet zo heel veel anders. Dan kan er ook wat regen vallen. Later in de week komt het kwik geleidelijk aan weer wat hoger uit. Blijft het droger en kan het ook wat dagen weer tropisch warm worden.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
9: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
8: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
10: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
8: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
12: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
13: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
14: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
15: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor ons.

0: Alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geer de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Beest een half uur vertraging. Daardoor is het ook druk op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 20 minuten oponthoud. Van de A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Arkel 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langzaam rijden. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagochtend 5 juli wordt er een gezellig koffieconcert georganiseerd in de tuin bij de familie Kleven in Velswijk-Zelhem. Het belooft een sfeervol optreden te worden met medewerking van de Ierse liveband Old Smitty Folk Band. Iedereen mag komen luisteren naar de Ierse liedjes van onder andere The High Kings, Gaelicstorm en The Dubliners. Een mooi moment om met muziek en gezelligheid samen de vakantietijd in te luiden. Het concert zondag 5 juli begint om 11 uur en de entree is €7,50 en dit is inclusief koffie of thee.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd.

0: Oplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
6: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. Jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en een locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Zij wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft drukker dan gebruikelijk.

0: druk, met vertraging op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 25 minuten vertraging. De A15, Rotterdam richting Nijmegen, tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Leerdam 10 minuten oponthoud. Van de A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Meteren en afrit Arkel 20 minuten vertraging. En op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doen we er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver...

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.

We gingen terug naar de jaren 80 met een opname van Jackie Graham en Set Me Free. De mix van muziek die staat weer klaar de komende 2 uur hier op Radio Ideaal in de muziekservice. Wij nemen je weer gezellig mee tot aan de klok van 12 uur met nu Carol Emerald.

0: Natuurlijk, meteen weer gezellig. Drie non-stop achtereenvolgens hadden wij in ieder geval Kou Emerald Back It Up. We hadden Anton met zijn nieuwe. Die heet De Enige. En zojuist de Detroit Spinners uit de jaren 70. And Working My Way Back To You.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Marco Borsato met zijn grote nummer 1 hit in 1994. En natuurlijk, de dromen zijn bedrog. Ook vandaag, op deze donderdag, alweer 2 juli, gaan we naar onze verjaardagslijst. Vandaag is jarig collega Nederlandse DJ en radio.

presentator, voice-over, Bart van Leeuwen. Ja, natuurlijk, heel bekend vroeger van Radio Veronica. En ik heb nog een keer live bij me in de uitzending een deel mee mogen maken op de achtergrond. Dat was leuk. Bart van Leeuwen, hij wordt 72 jaar vandaag. Ook is jarig een Nederlandse zangeres, Marga Bult. En zij zat natuurlijk in die meidengroep vroeger, hè? Ja. Ja, meteen gezellige muziek op de radio. Beep natuurlijk, daar zat ze in. Zij wordt 70 jaar vandaag. En ook is vandaag jarig de Amerikaanse actrice Lindsay Lohan. 40 jaar. En ook Amerikaans model en actrice Ashley French. En als laatste in de lijst een Amerikaanse gitariste en zanger Michelle Branch. En die kennen we ergens van, want zij had met Santana een nummer gemaakt toen, ja.

Jawel, aan deze Michelle die viert vandaag haar 43ste verjaardag. Nou, ik zeg weer allemaal op deze donderdag van harte gefeliciteerd.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Thea Saalmink. Een automobilist heeft woensdagmiddag bij een eenzijdig ongeval een boom geramd op de Ruurloseweg, de N319 bij Beltrum. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Even na 2:30 ging het mis op de provinciale weg tussen Ruurlo en Groenlo. De automobilist raakte op een rechtstuk door nog onverklaarbare wijze van de weg af en ramde een boom. De auto schoot vervolgens

0: een flink stuk door en liet daarbij een oliespoor achter. De bestuurder is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Om het oliespoor schoon te kunnen maken, zat de rijstrook tussen Beltrum en Groenlo dicht, dat verkeer werd omgeleid. De Achterhoekse rockartiest Sandra Vriese brengt haar gloednieuwe single Spotlight uit. Het nummer is nu overal te beluisteren op de bekende streamingsplatforms. Met Spotlight levert Sandra Vriese een energieke rocksingle af die het verhaal vertelt van die momenten waarop je alle drukte en strakke planningen even volledig loslaat. In een wereld waarin agenda's vaak de boventoon voeren, richt de track de schijnwerpers juist op de kracht van spontaniteit en het durven maken van eigen keuzes. De inspiratie voor het nummer ligt dicht bij Sandra zelf. Als ambitieuze muzikant met een brede interesse en een volle agenda merkte ze hoe schaars echte vrije tijd kan zijn. De drang naar meer vrijheid en het doorbreken van de dagelijkse routine resulteerden in het schrijven van deze single. Het creatieve proces werkte als een katalysator. Het nummer gaf haar de nodige duw in de rug om flink met nieuwe uitdagende plannen aan de slag te gaan. Tot zover het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De dag die is nog aardig begonnen met flink wat zon, maar in de loop van de ochtend zien we vanuit het westen toch wat meer bewolking. En tegen de middag gaat het vanuit het noordwesten af en toe wat lichte regenen of motregenen. De zuidwestenwind neemt ook tevens toe en wordt matig. Vanmiddag valt er in Gelderland op meerdere plaatsen wat lichte regen. Eind van de middag wordt het droger. Er is dan hooguit 1 tot 2 mm gevallen. De wind die draait na de storing op naar het noordwesten en is over het algemeen matig en dan wordt het 22 tot 23 graden. Vanavond schijnt eerst nog de zon, is het ook aangenaam en rustig en komen nacht is het vrij helder en dan koelt het bij weinig wind af naar 12 graden. De vrijdag wordt een dag met flink wat zon en soms wat bewolking. Het blijft droog, er staat een matige noordwestenwind en dan wordt het rond de 23 tot 24 graden. In het weekend blijft het zomers met zon, maar soms ook wel wat wolken. Zaterdag blijft het droog, maar zondag zal er later de dag wat regen vallen. Het wordt 24 tot 26 graden. De wind is west tot noordwest en over het algemeen matig. Na het weekend is het weerbeeld op maandag nog niet zo heel veel anders. Dan kan er ook wat regen vallen. Later in de week komt het kwik geleidelijk aan weer wat hoger uit. Blijft het droger en kan het ook wat dagen weer tropisch warm worden.
1: Radio Idea.

tweelingzusjes Mel en Kim. Een grote hit was de 1986 met Showing Out. Ja, normaal de verjaardagskalender natuurlijk. Maar we hebben hem ietsjes eerder gedaan. Maar dat had een reden. Omdat hier het een en ander aan lekkers werd neergezet. Ja, dat moest even verorberd worden. Dus vandaar dat we het eventjes omgezet hebben. Dan hadden we even daar de tijd voor. Nu terug naar een opname van Kensington. En Do I Ever.

Jorde, sneller met radio. Ja, fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent hier op Radio Ideaal. Wij hebben de fijne mix van muziek elke ochtend tussen 10 en 12. En natuurlijk ook vandaag. Wij gaan zo dadelijk terug naar het nummer 1 geluid uit de Nederlandse top 40. Radio.

12 uur. Daarna zijn we heel snel weer terug met deel 2 van deze muziekservice hier op Radio Ideaal op deze fijne donderdag. Met nu Kim en Zeg Me Dat.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Haley team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Haley, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Haley.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje voor 1 meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte

0: Pro-lectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenboeren Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw...

0: bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

Weer een gezellig begin van deel 2 met Inner Circle, de Sweat en la la la la lang. Gezellige muziek om bij te werken in de auto of gezellig thuis aan tafel of aan de poets. Want ik kreeg al iemand door die aan het poetsen was met dit weer. Maar goed, dat kan. Het is in ieder geval niet meer zo heet als de afgelopen tijd. Maar over het weer gesproken, we gaan nu terug naar een zomerhit. Hij was afgelopen week op nummer 12 nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40. We hebben er weer eentje. Hij is helemaal doorgebroken nu. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. MUZIEK

Terug naar een duet uit de jaren 70. Tina Turner en natuurlijk ook Ike hoort erbij. Oftewel, verluidt is het dan Ike en Tina Turner met de Nutbush City Limits. ELO, die zat daar nog voor met de Twilight. En we hadden de nieuwe van Rutger van Barneveld. Die zou best aanstaande vrijdag wel eens het nummer 1 kunnen eindigen in de top 40. De zwoele zomernachten. Nog een Nederlandstalige, Guido en Ferry. En die heet Jij.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Kwartier vertraging ook nog op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf 7 uur tot aan de grens door de controles. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij knooppunt Gorkum. De kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Meteren doe je er ruim een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nederlandse formatie Teachin met deze opname en die heette See the Sun. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje en dat heb ik de afgelopen week weer even uitgehaald. Deze van meer fraude met bankpas en betaling. Namelijk de Nederlandse bank die ziet dat er ten opzichte van 2024 zo'n 30% meer fraudegevallen zijn ontdekt. In totaal waren er vorig jaar zo'n 658.000. Het meest voorkomend is fraude met kaartbetalingen, waarbij de gegevens van creditcards online worden misbruikt. Ook is er meer misbruik met gestolen of verloren bankpassen. En misleiding door criminelen die zich als bankmedewerker of een bekende voordoen, dat komt ook veel voor. Zowel consumenten als bedrijven die zijn het doelwit van criminelen. Het gaat om 7 op de 100.000 betalingen. Het totale fraudebedrag dat nam toe tot bijna 200 miljoen euro. Dat is een heleboel. Terwijl er per dag zo'n ruim 13 miljard euro wordt overgemaakt.

0: Savage Garden hoorde je met Truly, Madly, Deeply. En zojuist Alicia Keys. Een kleine 6 jaar geleden kwam ze uit met deze opname, The Underdog.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

formatie Snow Patrol, Shut Your Eyes. Nou, dat doen we niet, want anders dan zien we helemaal niets meer. En alles op het gevoel doen kan wel een beetje, maar ik denk niet dat dat goed gaat komen. Dit was hier voor de donderdag, de muziekservice. Ik wens je een hele fijne dag en nog heel veel luisterplezier vandaag hier bij Radio Media. Morgen vroeg vrijdag zijn we er weer met een nieuwe lijst vanaf 10 uur in de ochtend. Met nu nog muziek uit de jaren 80. UB40, een sing-a-one song.

Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robot.

0: Maaier van Hank. Deze slimme Husqvarna Robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen. Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
10: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Haley team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Haley, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Haley.nl en start samen.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink

0: Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 11 juli een wandeling over de Borkense Baan. De Borkense Baan was een belangrijke spoorverbinding tussen Winterswijk en het Roergebied. Toen de textielindustrie uit Winterswijk verdween, werd de spoorbaan overbodig, maar de rails zijn voor een groot deel blijven liggen. Sindsdien mag de natuur daar zijn gang gaan en het resultaat is verrassend en zeer de moeite waard. De wandeling start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs van GLK betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
1: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Thea Salmink. Leerlingen van het Assink Lyceum uit Neede hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een wel heel bijzonder project. Tijdens het vak bouwkunde werkten ze aan een nieuwe woning voor docent Erwin Beumer. Na vele lesuren passen, meten, zagen en timmeren is het nieuwe onderkomen opgeleverd in de vorm van een tiny house. Ik woonde in een huurhuis en dat huis moest ik uit omdat het gesloopt werd en er nieuwe woningen zouden komen, zegt Erwin Beumer. Toen ben ik op zoek gegaan naar wat ik wilde en op dat moment waren ze bij de school waar ik werkte bezig met een project om duurzaam te bouwen. De school wilde graag een woning bouwen voor iemand die daar ook echt wat mee zou gaan doen. Dus stoten zij met Beumer de handen ineen. Verschillende scholieren van het Assink bouwden door de jaren heen aan de woning van Beumer. Waar de nieuwe woning van Beumer komt te staan is nog niet zeker. Hij is bezig met een stuk grond in de gemeente Lochem. Joost van Oostrum neemt na 12 jaar afscheid als voorzitter van de Omgevingsdienst Achterhoek. De burgemeester van Berkelland was voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur van de dienst. De Berkelandse burgervader speelde in de laatste fase van zijn voorzitterschap een rol in de fusie met de Omgevingsdienst Veluwe. Verder was van Oostrum

de spreekbuis van de Achterhoek in verschillende gesprekken met het Rijk en de VNG. Vanuit de Achterhoekse samenwerking klinkt veel waardering voor Van Oostrum. Voor Van Oostrum staat er dinsdagavond een heugelijk moment op de agenda. In een bijzondere raadsvergadering van de gemeente Berkelland wordt hij herbenoemd en beëdigd als burgemeester. Hij gaat op voor zijn derde termijn. Tot zover het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal

0: Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
7: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land en tuinbouw.

0: garandeert. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lmbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LMB Voorde moet zijn.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 4 juli brengen de vijf muzici van Cabo Cuba Jazz een avond vol warmte, ritme en melodie. In het programma Viva Bana eert dit internationale muzikale collectief de muziek van Bana, een van Kaapverdië's meest geliefde zangers. Zijn liederen krijgen een frisse, energieke twist met Cubaanse rumba en salsa en de vrijheid van jazz. Met muzici uit onder meer Kaapverdië, Cuba en Venezuela staat Cabo Cuba Jazz garant voor een meeslepende live-ervaring die raakt en beweegt. Niet voor niets speelde de band op festivals als North Sea Jazz en Havana Jazz. Het optreden is in de tuin van Landgoedhotel Woodbroken in Barchem op zaterdag 4 juli en begint om 8:30. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Kunstkring Ruurlo en aan de kassa bij het hotel. Jeugd tot en met 18 jaar heeft gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.

0: Covic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights en bezoek radioideaal.nl.

0: voetbalpodcast.nl/adverteren.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagochtend 5 juli wordt er een gezellig koffieconcert georganiseerd in de tuin bij de familie Kleven in Velswijk-Zelhem. Het belooft een sfeervol optreden te worden met medewerkers.

0: versterking van de Ierse liveband Old Smitty Folk Band. Iedereen mag komen luisteren naar de Ierse liedjes van onder andere de High Kings, Gaelicstorm en de Dubliners. Een mooi moment om met muziek en gezelligheid samen de vakantietijd in te luiden. Het concert zondag 5 juli begint om 11 uur en de entree is €7,50 en dit is inclusief koffie of thee.
1: Radio Ideaal 107,8.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Thea Salmink. Het Staring College heeft dit jaar opnieuw uitstekende examenresultaten behaald. Na de herkansingen zijn in totaal 247 van de 257 examenkandidaten geslaagd. Met name de slagingspercentages van HAVO en VWO van het Staring College zijn opvallend positief. Beide niveaus komen uit op 96%, MAVO op 94% en MAVO plus op 95%. Al 3 jaar op rij zijn 100% van de leerlingen van VMBO-basis en VMBO-kader geslaagd. Het landelijk gemiddelde slagingspercentage was 90,2% in 2025. Volgens de school zijn de hoge slagingscijfers geen toeval. Het Staring College ziet hierin een bevestiging van de manier van werken, waarin hoge onderwijskwaliteit wordt gecombineerd met aandacht voor elke leerling. Leerlingen krijgen begeleiding in een veilige leeromgeving met duidelijke verwachtingen en ondersteuning waar nodig. Op dinsdag 14 juli is de feestelijke diploma-uitreiking in Lochem en op 15 juli in Borculo. Vanaf maandag 29 juni heeft de gemeente Aalten een nieuwe kinderraad en kinderburgemeester. Tijdens een spannende middag in de raadzaal koos de jury voor Jack Brugink als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Aalten. De kinderraad wordt gevormd door alle kandidaten. Het komende schooljaar vertegenwoordigen zij alle kinderen in de gemeente Aalten. Kinderburgemeester Jack Brugink zit in groep 8 van basisschool OBS De Slinger. Met zijn slogan Meer groen, meer pret, dat is waar ik op let, vertelde Jack Brugink welke ideeën hij heeft voor het kinderburgemeesterschap. Alle kandidaten presenteren hun moodboard en vertelden welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Daarbij kwamen thema's als verkeersveiligheid.

veiligheid en speelplezier naar voren. Ook lichten zij hun slogan toe. De kinderambtsketen hangt het komende jaar om de nek van Jack Brugink. Hiermee neemt het college van burgemeester en wethouders afscheid van kinderburgemeester Emma Rauhorst en de kinderraadsleden uit het schooljaar 2025-2026. Tot zover het nieuws uit de Achterhoek.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen.

0: en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Ties Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 11 en 12 juli is de 12e editie van Vive la France in Hummelo. De jaarlijkse fair met antiek en brokante, kunst, cultuur, streekproducten en veel lekkers van de lokale horeca maakt van Hartje Hummelo een weekend lang een stukje Frankrijk midden in de Achterhoek. Wat ooit begon als een nostalgische markt met 25 kraampjes is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal aansprekende fair met antiek en brokante. Dat komt vooral door de keuze van de organisatie om vanaf het begin te mikken op antiquairs en brocanteurs met een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Daarmee heeft Vive la France Hummelo een naam gevestigd bij de kenners. Antiek inkopers uit landen als Spanje, Frankrijk en zelfs de Verenigde Staten weten dat ze in Hummelo spullen van hun garing kunnen vinden. Vive la France biedt hen de mogelijkheid goede zaken te doen. Net als in Frankrijk, waar boeren en andere producenten wekelijks in het naburige stadje hun verse waren aanbieden, is op Vive la France een grote variëteit aan streekproducten te vinden. Nieuw zijn de uiteenlopende honingproducten waarmee imkerij het honingatelier uit Velswijk naar Hummelo afreist. Vive la France is zaterdag 11 en zondag 12 juli te bezoeken van 11 tot 6 uur. Toegangskaarten kosten €6,50 en zijn vooraf online te bestellen. Aan de poort is de entree €7,50 en kosten voor parkeren zijn €5. Alle informatie is te vinden op www.vive-la-france.nl.
0: Radio Ideaal.

0: maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig.

0: mee.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het jaarlijkse tuinconcert van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen vindt dit jaar plaats op zondag 5 juli. Het concert trekt altijd veel vaste bezoekers. Tegelijkertijd zijn er ook de nodige toeristen die hun fiets of rugzak even neerzetten om spontaan te pauzeren voor een muzikaal kopje koffie. Zoals altijd wordt er ook nu een luchtig programma

0: presenteert in een ontspannen sfeer om alvast in vakantiestemming te komen. Naast het Symfonisch Blaasorkest is er een enthousiaste bijdrage van Jong SBOG. Het concert vindt plaats bij Herberg het Onland in Doetinchem en begint om 11 uur. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Sport- en Cultureel Centrum Le Pau in Gaanderen. De toegang is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd.
1: Radio Ideaal

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Thea Salmink. Leerlingen van het Assink Lyceum uit Neede hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een wel heel bijzonder project. Tijdens het vak bouwkunde werkten ze aan een nieuwe woning voor docent Erwin Beumer. Na vele lesuren passen, meten, zagen en timmeren is het nieuwe onderkomen opgeleverd in de vorm van een tiny house. Ik woonde in een huurhuis en dat huis moest ik uit omdat het gesloopt werd en er nieuwe woningen zouden komen, zegt Erwin Beumer. Toen ben ik op zoek gegaan naar wat ik wilde en op dat moment waren ze bij de school waar ik werkte bezig met een project om duurzaam te bouwen. De school wilde graag een woning bouwen voor iemand die daar ook echt wat mee zou gaan doen, dus sloten zij met Beumer de handen ineen. Verschillende scholieren van het Assink bouwden door de jaren heen aan de woning van Beumer. Waar de nieuwe woning van Beumer komt te staan is nog niet zeker. Hij is bezig met een stuk grond in de gemeente Lochem. Joost van Oostrum neemt na 12 jaar afscheid als voorzitter van de omgevingsdienst Achterhoek. De burgemeester van Berkelland was voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur van de dienst. De Berkelandse burgervader speelde in de laatste fase van zijn voorzitterschap een rol in de fusie met de omgevingsdienst Veluwe. Verder was van Oostrum de spreekbuis van de Achterhoek in verschillende gesprekken met het Rijk en de VNG. Vanuit de Achterhoekse samenwerking klinkt veel waardering voor van Oostrum. Voor van Oostrum staat er dinsdagavond een heugelijk moment op de agenda. In een bijzondere raadsvergadering van de gemeente Berkelland wordt hij herbenoemd en beëdigd als burgemeester. Hij gaat op voor zijn derde termijn. Tot zover het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Dan doe je er een half uur langer over. A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Meter en Gorkum 20 minuten vertraging. En dat ben je ook extra kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoppert Bankhoef. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. Tussen Knoppert Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Westervoort rijdt het langzaam over 7 kilometer. Dat kost je 25 minuten extra. De N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel. Voor de aansluiting met de A22 bij Zaltbommel is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras... Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd

0: techniek fijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op haank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Haank in Slangenburg bij Doetinchem. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje, voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen. Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl.

0: uw mond, zeker van uzelf. Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Thea Saalmink. Een automobilist heeft woensdagmiddag bij een eenzijdig ongeval een boom geramd op de Ruurloseweg, de N319 bij Beltrum. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Even na 2:30 ging het mis op de provinciale weg tussen Ruurlo en Groenlo. De automobilist raakte op een rechtstuk door nog onverklaarbare wijze van de weg af en ramde een boom. De auto schoot vervolgens een flink stuk door en liet daarbij een oliespoor achter. De bestuurder is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Om het oliespoor schoon te kunnen maken, zat de rijstrook tussen Beltrum en Groenlo dicht, dat verkeer werd omgeleid. De Achterhoekse rockartiest Sandra Vrieze brengt haar gloednieuwe single Spotlight uit. Het nummer is nu overal te beluisteren op de bekende streamingsplatforms. Met Spotlight levert Sandra Vrieze een energieke rocksingle af die het verhaal vertelt van die momenten waarop je alle drukte en strakke planningen even volledig loslaat. In een wereld waarin agenda's vaak de boventoon voeren, richt de track de schijnwerpers juist op de kracht van spontaniteit en het durven maken van eigen keuzes. De inspiratie voor het nummer ligt dicht bij Sandra zelf. Als ambitieuze muzikant met een brede interesse en een volle agenda merkte ze hoe schaars echte vrije tijd kan zijn. De drang naar meer vrijheid en het doorbreken van de dagelijkse routine resulteerde in het schrijven van deze single. Het creatieve proces werkte als een katalysator. Het nummer gaf haar de nodige duw in de rug om flink met nieuwe uitdagende plannen aan de slag te gaan. Tot zover het nieuws uit de Achterhoek.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag buurvrouw.
9: Hey buurman.
8: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
9: Dank je, mooi hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

0: Goedenavond. Welkom, dit is een nieuwe aflevering van Evens Blik Terug. Ja, we begonnen deze uitzending met Remember Dine. Een nummer van Joop Merlee en Frits Lachtjer. Een nummer met een bijzondere betekenis. Vandaag is het precies 8 jaar geleden dat Daan, de zoon van Joop, in Enschede door een tragische gebeurtenis om het leven kwam. Muziek kan herinnering levend houden. Soms biedt muziek troost. Soms roept het herinneringen op. En soms zegt een melodie meer dan 1000 woorden. Vanavond kijken we terug, zoals we dat iedere week doen, in EBT. Met muziek die raakt natuurlijk, muziek die verbindt, muziek die herinneringen oproept. Fijn dat je erbij bent. Dit is Evers Blikt Terug.
1: Evers Blikt Terug.
0: Ja, ik had toch behoefte om zeg maar met dit nummer te beginnen voor Joop. Ter nagedachtenis aan Daan, wat 8 jaar geleden, vandaag precies de dag 8 jaar geleden was. Ja, en wat hebben we nog meer? We hebben een nieuw item geïntroduceerd. Oftewel, de muzikale schijf van 5. In Evens Blik Terug is er natuurlijk altijd ook ruimte voor muziekkeuzes van onze luisteraars. In het onderdeel de muzikale schijf van 5

vragen we luisteraars juist om hun vijf favoriete nummers door te geven. Een muziek die iets betekent, ook herinneringen oproept of gewoon niet mag ontbreken in hun persoonlijke top 5. Nou, vanavond beginnen we met de vijf favoriete nummers van Joop Melee. En daarna is het de beurt aan Bert Schieven, die ook zijn muzikale schijf van 5 met ons gaat delen. Ben heel benieuwd. Maar zoals gezegd, schijf van 5. 5 nummers van iemand die gewoon die vindt dat die nummers gedraaid moeten worden. Die heeft daar iets mee of herinneringen aan of dat soort dingen. Nou is Joop de eerste 5 nummers. Ik ga niet te veel praten vanavond, want anders halen we die 5 nummers in dit uurtje niet. Dus we gaan heel snel beginnen. We beginnen met de muzikale schijf van 5, zoals gezegd van Joop. Met een instrumentaal nummer van Romeo Adams. En als het goed is, staat hij klaar. Dat is het nummer dat heet Descent to the Ocean Floor. Fijn dat je luistert.

0: zei dat het een instrumentaal nummer was. Nou, dat is dus zeker niet. Romac Adams, wat een heel mooi nummer. Joop Melee, daar zijn we plaatjes van aan het draaien. En ik heb zelf nog even snel een jingletje in elkaar geflanst. Luister maar.
1: De muzikale schijf van vijf onvergetelijke nummers.
0: Nou, dat heb je goed gehoord. De muzikale schijf van vijf onvergetelijke nummers. Dit is ook wat Joop opgegeven heeft. Ik wil Noer, dat is een live versie van Philip Poison.

Wat een geweldig nummer is dit. Ja, daar komen we dan zeg maar aan het einde. Wat is er dan? Een klein stukje achteraan mijn benen. Want die is met een bas of zo. In ieder geval, die waren de 5 favoriete nummers van Joop Melee in de muzikale schijf van 5. Dankjewel Joop voor jouw muzikale keuzes. En we schakelen eigenlijk direct door om niet te veel tijd te verliezen naar de volgende luisteraars. Nou, er zijn wel meer luisteraars natuurlijk. Maar de komende 5 nummers zijn geselecteerd door Bert Schieven. Zijn eerste keuze komt van een band die al sinds begin jaren 70 een trouwe schare fans heeft, waaronder Bert zelf natuurlijk ook. Maar in ieder geval, dit is Wishbone Ash met een live versie van Free.

0: bijna 8 minuten. Wishbone S. Blowing Free Live Editie. En dat best schieven de schijf van 5. Oh ja, ik moet even het jingletje draaien.
1: De muzikale schijf van 5. 5 onvergetelijke nummers.
0: En zo is mijn er 5 onvergetelijke nummers, althans voor Bert zelf denk ik. Want dit was zijn eerste startnummer van de schijf van 5. Dus ja, het was de Blowing Free Live van Wishbone Ash. Bert, we gaan lekker verder. Je hebt een hartstikke mooi lijstje ingediend, dus het gaat er weer flink op. Dit is Black Sabbath met Paranoid.

En zo is man het Paranoid van Black Sabbath. Dit is de schijf van vijf. De muzikale schijf van vijf. Niet de gezonde schijf van vijf. Want dan weet ik nog wel een paar dingetjes wat we misschien niet moeten doen. Maar dit is de muzikale schijf van vijf van Bert Schieverbert. En weet je wat wel aardig is? Dit is het nummer natuurlijk uit 1970. Een echte klassieker van Black Sabbath. En een leuk weetje is eigenlijk dat Paranoid was eigenlijk bedoeld als een snel opvulnummer voor het album. En de band had nog een korte track nodig. Schreef het nummer in een hele korte tijd, maar juist dat nummer groeide uit tot een van hun grootste klassiekers. De single haalde zelf de vierde plaats in de Britse hitlijsten en geldt nog altijd als een van de bekendste heavy metal nummers ooit. Live klinkt het misschien nog wel krachtiger. Dit was een beetje, ja, de kwaliteit was misschien niet al te geweldig, maar de live versie is altijd nog wel leuk. We gaan snel verder, want we gaan naar Easy Living live van Jura. Oh nee, ik heb volgens mij heb ik het niet helemaal goed staan. Even kijken hoor. Ja, we gaan toch. Easy Living van Uriah Heep.

korte halen snel thuis. Dat is dit nummer ook. Easy Living. Ja, natuurlijk een klassieker van Uriah Heep. Een nummer verscheen in 1972 op het album Demons and Wizards. En werd de grootste internationale hit van de band. In Nederland haalde het zelfs de top 5. Ja, ja, toetsenist Ken Hensley schreef het nummer naar aanleiding van opmerkingen dat muzikanten zo makkelijk leven zouden hebben. Nou, Easy Living. De titel die zegt heel wat anders. Het was eigenlijk een beetje ironisch bedoeld. Hier Uriah Heep, zoals gezegd. Easy Living. We gaan snel verder. Betty heeft nog een paar nummers op zijn

0: De muzikale schijf van 5 onvergetelijke nummers.
1: En zo is men het, 5 onvergetelijke nummers. Daarmee komt wel een einde aan deze editie van zeg maar even blik terug. Best Gieven. We sluiten een nummer dat inmiddels al een beetje tot vast erfgoed van de rockmuziek behoort. Het verhaal over een brand in het casino in Montreux leverde een van de bekendste gitaristen ooit op. En de laatste keuze van Best Gieven, Deep Purple Smoke on Water. Dit was het dan voor vanavond. De muzikale schijf van 5 en Joop Melee en Bert Schieffen. Volgende week weer 2 anderen die de schijf van 5 mogen invullen. Een uurtje vol herinnering. Bedankt voor het luisteren. Even blik terug hier op Radio Ideaal. Volgende week donderdag zijn we er weer. Blijf zeker hangen. Jan Dekker is in de house voor zijn Ideaal Country. Dus wat dat betreft. En Benny Eening nog daarna natuurlijk. Dus we hebben weer een mooi programma. Dankjewel voor nu. We sluiten af met Deep Purple. Tot volgende week.

Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl.

0: altijd vertrouwd.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder het vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
6: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
5: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
7: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
5: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Ja, het is weer donderdagavond 8 uur geweest. Mede namens Gerry van achter het mengpaneel. Hartelijk welkom bij Ideaal Country. Het wekelijkse uurtje lekkere countrymuziek op je favoriete radiozender Radio Ideaal. De opening was van Sweet Emmylou. Ja, alweer, want eigenlijk heeft ze maar heel weinig uptempo nummers uitgebracht. Dit was Heaven Only Knows, maar dat had je al begrepen. En wat zit er vanavond nog meer in het vat? Nou, uiteraard weer veel traditionele country, zoals bijvoorbeeld John Prine, Billy Joe Spears en George Jones, maar ook weer een paar verrassende pareltjes uit onverwachte hoek. Daarover later meer. De volgende artiest is Billy Yates, Amerikaanse singer-songwriter die onder andere ook een paar nummers voor George Jones heeft meegeschreven. Dit nummer heeft hij ook zelf geschreven en hij zingt nu I Just Can't See It.

Wedding Song was in 1964 een wereldhit van Julie Rogers. Is trouwens van oorsprong een Spaans liedje genaamd La Novia, kom ik heel toevallig achter. Dit was echter de romantische countryversie van Jody Wayne. En Jody werd geboren in Bangalore, India. Uit Canadese ouders trouwens, die later naar Indonesië, sorry, naar Rhodesië verhuisden, het huidige Zimbabwe, waarna Jody naar Durban in Zuid-Afrika vertrok. En daar heeft ze in 1964 de band Little Joe and the Travelers opgericht. Dit nummer werd uitgebracht ook in 1970. John Prine nu, een duet met Morgan Stapleton, Look at Us.

It's Not Love, But It's Not Bad, de Emily Grimble. Beetje treurige titel, maar wel een prachtige live-opname uit 2023... tijdens een van die beroemde Country Family reunions. En die keer was het een tribute to Merle Haggard, want daar is het nummer van. Elvis Barker komt uit Los Angeles en gaat nu zingen I Plead Guilty.

Hey, won't you play another somebody's done somebody's love song, wrong song? Ja, dat was in 1975, lang geleden, dus een grote hit van B.G. Thomas. Hij won daar trouwens een Emmy, een Grammy mee, en dat was voor de best country song. Dus dat is toch wel een aardige prestatie. Dit was echter de modieuze versie van Billy Joe Spears, overigens ook uitgebracht in 1975. En dan is het alweer tijd voor het tweeluik. Eerst het origineel, het duet van George Jones en Morgan Stapleton uit 1963. En daarna een verrassende cover door dochter Yoshi en vader Takaki Sakamoto. Jawel, een country duo uit Japan. Country muziek uit Japan. Dit is We Must Have Been Out of Our Minds.

Hideyoshi en Takaki Sakamoto. Over verrassingen gesproken. And once I must have been out of my mind too, trouwens. De volgende is ook een verrassing. Ik schurk de laatste tijd een beetje aan tegen Spaanstalige country of wat daar tegenaan zit. En dit is er weer zo eentje. Braziliaanse gospelzanger en songwriter en zelfs voorganger. We gaan luisteren naar Armando Filho met Pai.

0: De Blues door Lacey G. Dalton. Na een aantal positieve reacties vorige week op de Zuid-Afrikaanse countryzanger Koos Roos, staat hij vandaag ook maar weer op de playlist. Ga er maar eens even lekker voor zitten en zet het geluid ook maar wat harder, want dan kun je vrijwel alles verstaan. Koos Roos met Zal jij blij?
1: Waar? Maar lig val op jouw grondpad.

Vicky Venus met Before I Crossed That Line. Ze had de tijd graag een stukje terug willen zetten. Wie niet? Marion Franklin Bandy Jr., oftewel Mo Bandy, is een Amerikaanse countryzanger. Hij was het populairste in de jaren 70 toen hij verschillende hits had. Zowel alleen als onderdeel van een duo samen met Joe Stampley. Lekker nummer nu, met een heerlijke viool. That's what makes the jukebox play.

Blackboard of My Heart door Kelly Bray. En dat is een jonge Australische countryzangeres uit Tasmanië. Ook weer heel toevallig tegen aangelopen. Lekker hoor. En met Kelly zijn we aanbeland bij het laatste nummer van deze uitzending. We gaan eruit met The Story I Tell Is True door Mike Denver, overigens samen met Liam O'Connor. Mede namens Sherry van achter de knoppen in de schuiven, weer hartelijk dank voor het afstemmen op Radio Ideaal. Blijf vooral zitten voor Binnie's muziekservice, maar wat Ideaal kunt u betreft natuurlijk weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde uur en wij doen het alweer met het

Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Vogeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
2: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
4: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
2: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
0: Goedenavond. Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
2: Ja, die zeggen een hele goede donderdagavond bij Radio Ideaal. Benny's Muziek Service om 9 uur in de avond. Heren Dekker en Evers, bedankt voor de afgelopen 2 uren. Ja, de schijf van 5. Oude, lekkere muziek. En de country van Jan Dekker. Dat doen we vandaag nog een keer. Zomerse muziek uit de jaren 60 en 70. Allemaal nummers en zeg ja, oh, dat was die zomer. En de eerste uur grotendeels allemaal 60ers en de tweede uur uit de 70 jaren. Alleen dit kwam natuurlijk uit 77. De Zeeuwse kermis uit van normaal. En het is overal weer kermis. Vorige week Keienburg en volgende week Hengelo en de zomerfeesten in Zelhem, noem maar op. Overal is er wat te doen. Toldiek is dit weekend. Dus bezoek de kermissen. Daar gaan we weer mee begonnen. Wat doen we voor muziek vandaag dan? Ja, wat hebben we? Monkees. Ja. We hebben Alan Price set. We hebben de Kinks. En allemaal in het eerste uur. De After Tea. Ook allemaal muziek. En dan denk ik van, oh, Don en Everly. Don en Phil Everly moet ik zeggen, ja. En de man die ons ontviel, dat was Dave Clayton Thomas. Hij was lid van, een gitarist van Blood, Sweat and Tears. En daar gaan we daar ook mee beginnen. Hij werd 84 jaar. En daarna heb ik John Mayall uit de... En ze komen allebei uit 69. Dus we gaan lekker beginnen met And When I Die. Toepasselijke titel. Voor de man die vorige week de 24 juni overleed. Dave Clayton Thomas van Blood, Sweat and Tears.

dit was een nummer 5, genoteerd in 1969. Room to Move, live van John Mayall en de Blues Breakers. Ja, hij had 8 hits in Nederland en hij kwam natuurlijk uit Engeland. Hij overleed in 2024. We gaan naar 1965, Don en Phil Everly. En die bezingen Love is Strange.

die jongens hadden zoveel hits in eind jaren 60. Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Titch. Die kwam uit 68. Wreck of the Antoinette. En ze kwamen uit Engeland. Beat. Freak, pop, rock. Wat was het allemaal? Daarvoor Love is Strange van de broers Don en Phil Everly. Die zijn allebei al niet meer onder ons. En ze hadden 25 hits in Nederland. Dit nummer kwam 11 in de hitparade. Ook eind jaren 60 tv-series hadden ze met Michael Nesmith onder andere. En Davy Jones, Mickey Dolenz en Peter Tork. Maar heel veel zijn al niet meer onder ons. The Monkees. En die hadden het over I'm a Believer.

1968, de Moody Blues en Tuesday Afternoon. Ja, u luistert naar een compilatie van allerlei mooie zomerse muziek uit de jaren 60. En daar gaan we mee verder bij Radio Ideaal. Hiervoor horen we I'm a Believer trouwens van de Monkees. En we gaan naar Ellen Price's en set Highly High Low.

Lekkere zomerse muziek van de Tremolo's. Onder leiding van de 80-jarige Chip Hawks. Ja, nu is hij 80. 1969 van die Once on a Sunday Morning. Daarvoor Hi Lee, Hi Lo, A Song of Love van Alan Price uit 1966. En de zomerse muziek uit de jaren 60 gaat gewoon door. En straks doen we nog een keer een uur de jaren 70. Maar we hebben de Eagles ook nog. Wanneer heb je die laatst op de radio gehoord? Met dit nummer, Baby, Come Back.

heleboel titels zeggen het al wat het programma is. Zomerse muziek uit de jaren 60. Bij Radio Ideaal en Benny's muziekservice. Het weer is er een beetje na. Vandaag was het iets minder, maar prachtig mooi toch. Heerlijk weer. Zomers het weertje. En dan de muziek een beetje aangepast. En volgende week misschien weer gewoon een normale uitzending. Dus vandaag geen drieluik. En geen andere specials en toestanden. In the summertime was dat. Oftewel, The Sunny Afternoon heet het eigenlijk. Van de Kings. Uit 67 hebben we dan de Shoes. En dit heet...

69, Emile Straker en Robin. Hurt heet hij eigenlijk. Big Bamboo was een van hun 5 hits in Nederland, kwam op nummer 2. Ze kwam uit Jamaica, Caribisch gebied, uit Barbados. Calypso Pop was het. Nana Na uit de Shoes uit 1967, uit Zoeterwoude. En dan hebben we, ja, de jongens uit Den Haag en omstreken Delft. Beat Pop, After Tea. Een kleine delegatie die opstapte uit de T-set. En dit is After Tea.

Neil Diamond en Sweet Caroline. En dit is de laatste van het eerste uur uit de jaren 60. Born to be Wild. De jongens van Steppenwolf.

0: Wouters met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Omdat één van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de één veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
0: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
2: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
3: Gaat u dat oplossen dan?
2: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
0: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Die was nog aan het meelallen. Het tweede uur is begonnen van Benny's Muziek Service bij Radio Ideaal. Ja, op deze eerste donderdagavond van het tweede halfjaar van 2026. We hebben de helft er weer op zitten. Het gaat toch wel snel. Uit 1976, want we zijn inmiddels in de 70s beland. Hans Sanders en Bots. En 7 dagen lang zaten 5 hits in Nederland. Ze bestonden van 1974 tot circa 2008, want hij overleed. In 2007, hij was ooit ook nog lid van de Rockets van Peter Koelewijn. Hans Sanders, ja. Maar dit was zijn grootste hit. En over 7 dagen, dan is het weer donderdagavond. En dan hopen we hier weer te zijn. Wat hebben we nog meer vandaag? De Golden Earring. Fleetwood Mac, Deep Purple, Status Quo. Allemaal zomerse hits, Uriah Heep. En Roger Glover. En Guests. En nog veel meer. Lekker blijven luisteren. Naar dit tweede uur van Benny's Muziek Service. Met lekkere zomerse geluiden. Geen items vandaag. Geen drieluik. We gaan zo lekker beginnen met het tweede nummer uit 1973. Lolly en Pat Vegas, Letten Cajun Swamp Rock. Tony Bellamy, Pete DePauw. En Butch Rillera. En dan heb ik het over Redbone. Nummer 7, hitnotering in 1973.

1972 was dit Easy Living, nummer 5 notering in de hitparade voor Uriah Heep, Mick Box en Ken Hensley onder andere, Lee Gerslake, Paul Newton, David Byron. En daarvoor hoorden we Red Bone, de broers Vegas, Lolly en Pat. En wie we all wounded at Wounded Knee. We gaan eens even kijken of er ook nog wolven in de omgeving zijn. We hebben het over Warren Chivon uit 1979. En hij bezong The Werewolves of London.

Ja, ze kwamen uit L.A., Amerika. Het duo Delaney en Bonnie Bramlett samen met de Friends. En de Friends waren niet de minste die hier speelden. Greg and Duane Allman, onder andere Leon Russell, Jim Keltner, Bob Keys, Carl Rattle en ook zo nu en dan dit onze grote vriend Eric Clapton daar zelfs bij mee. Delaney, Bonnie and Friends, Neverending Song of Love, kwam nummer 21 in 1971. We gaan naar Bombay en dan hebben we het over The Golden Earring.

Deze jongens waren in de jaren 70 groot. De Doobie Brothers, China Grove. En dat was ook zomerse muziek in die tijd. In 1973 kwam dit. Van Tom Johnson en Tyron Porter onder andere. Daarvoor Bombay van de Golden Earring uit 1976. En we gaan gewoon door hoor. We gaan gewoon door. Het is 10:30 ruim. En dan zeggen we niet, don't stop. Maar we luisteren wel naar nummer 5 van Fleetwood Mac. Uit 77.

de bende Den Haagers en Fire Johnny Kaagman. Zij is inmiddels 78 en is samen met Hans Sieg nog de enige die nog in leven is van de band. Verder zijn Chris en Gerard Koers niet meer onder ons. En ook Tom van der Klei niet meer. En Ab Tamboer en Bert Ruiter ook niet meer. Ja, maar dit was een nummer 1 hit in 1972. En ze hadden 21 hits in Nederland. Earth and Fire Memories. Daarvoor Don't Stop van de formatie Fleetwood Mac. Met John en Christine McVie onder andere. Stevie Nicks, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Ja, ook een grote band. Heel veel hits gehad. In de eind jaren 60 begonnen ze. Maar in 1970 hadden ze Black Knight. Richie Blackmore samen met Ian Gillan onder andere. Dit is Deep Purple.

Queen, We Will Rock You. Dat kwam uit 1977, Freddie Mercury. En het kwam nummer 12 in de hitparade. Dat was een van de 50 hits van deze progressieve blues pop rock band met Brian May, Roger Taylor en John Deacon. En ja, ik moest hem een keer draaien. Dus kwam hij nu mooi voorbij in deze zomerse uitzending van Benny's Muziekservice bij Radio Ideaal. Daarvoor Deep Purple, Black Knight met Ian Paetsen erbij, John Lord, Glenn Hughes. En we gaan verder met 71, uit 1971, Francis Rossi en Rick Perfect, Status Quo. En hun beginperiode, bluesachtig, maar nu rock. En dit is een van de eerste hitsingles die ze in die periode begonnen. Tune to the Music.

de zomerse muzikale begeleiding bij Radio Ideaal. Die zit erop voor deze twee uur. Jaren 60 en 70 zomerse muziek. Voor vanavond bij Benny's Muziekservice.

Donna van Tennessee uit 1972 kwam nummer 2. En dit kwam ook nummer 2 in 1970. Roger Daltrey en The Who. De overture van Tommy. En dat is de laatste, daar gaan we ermee uit voor vanavond. Ik hoop dat u de keuze weer reuze vond. Ik heb mijn best gedaan om weer mooie zomerse muziek uit te zoeken voor vanavond. En wat mij betreft is dat geluk, maar goed, daar kun je altijd nog op reageren. Als je andere wensen hebt. Ik wens je nog een hele fijne avond. Prettige nachtrust. Het is niet zo warm meer, dus dat kan allemaal goed lukken. En een mooie vrijdag en een prettig weekend erachteraan. Met de kermissen op komst lukt dat ook wel weer. En dan zeg ik tot volgende week donderdagavond. Dan zijn we er weer met Benny's Muziekservice bij Radio Ideaal. Ik zeg voor straks welterusten.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu.

Mik Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Scholebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft,

werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube.

zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen.

Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens drie vrouwen

slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Underground.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april